katten, de mannen, de treinen, de platen. De traffic in Denver, hoe ze speed, als ze zoen, hè? Was ze met een beetje roeikheid? Zou ze dat brengen, meneer? Aan mijn lieg, het is een mooie. Shabbos got some lechtigkeit, verdammkeit. We got schmied, len and linen. We got the red with the kinderlech. Als got time? A ruhige Shabbos.